0: Ik niet met familie nou, hè. Mijn pijs. Je mens. Dat had wel niet vast.
1: Música nova, agora, na Mega.